0: voordeel word uitdrukkelijk voordeel word gespeel. Bol word dan nou wijd gespeel daar in oostelijke paviljoen. Kom!
1: Dis die man van die ark Noach.
0: Noach, hy word en hy druk daar in oostelijke paviljoen. Kom!
1: Dis fase nummer 18. Hy gaan druk op fase nummer 18. Prachtige speel daar in die span van die leopards.
0: Dat moet so wees. Jy hoor wat het is, dat moet so wees. Die damwal moet breek. Die water moet uittap.
1: Ja, en as jy praat van water en praat van Noach, die damwal moet breek by Noach. Hy gaan druk die drie, want hy het geklop en die damwal moet breek. Dis Noach, maar is daar die Noach van die ark of Noach van die leiperde?
2: Nee, daar is van die leiperde.
1: Prachtige speel daar vir die, dier die leiperds.
0: Tijd het al reeds begin van meneer Burger, wat kan kijk, gaat hy die twee punte bijvoeg. Die bal is gestel, so buitenkant die 22 meter aan die toegebied van die aarde. Nou, bal kom voor en toe Burger, dat is rechts voorbij.
1: Dat is die eier wat sê, nee, daar is die twee punte, dat is net 5 punte vir die span van die leopard, dat is 45 punte vir die span van die SBD Arne en 5 van die leopard.
0: Jong, die leiperde het laatst ook hier in die tweede jaar te kom skoor hier by die Arende. Toen lig hulle die tempo, jong.
1: Meneer Damons.
0: Die Arende het ook so voorgeloop.
1: Die Arende gaan hierdie wedstrijd nie wen nie. Akril op het Jack Norris gaan hulle nie die wedstrijd verloor nie.
0: Die van de tweede wat die spelig vat, afgeskop tot binnen die 22 meter. O, Burger wat onder die bal is en Burger jaag hier die bal met rente terug. Die eiaar steek sy vlag op. Ons gaan een lijn staan het. So wat tussen die 10 en die 50 meter in die doelgebied van die leiperde. Janus Venter, Koza gaat voor hem hierdie keer die opdracht gee waar ons gaat gooi. Sloppe, Koza Sloppe, 5 man lijn staan. Ivan Koetsier, was hy gespeel in die lucht? Nee, is net slecht getrapt, sy die skeisrechter. Bol is gerupt door Janus Venter. Een mol is opgesat. Die mol loop voor en toe. Dus kom ons iets wat baie stil geworden in die tweede jaafte. Is het die kouwte wat aantre. Maar die rakpies vier waren naar onder. Metzane. Masane Metzali. Bol wordt aan die gedrafe. Die van de tweede goeie so klein skop. Nee, en die bol wordt uitgeskop.
1: Hy wou probeer vir die 50-22, maar ongelukkig bal kort geband.
0: Dit sou nie 50-22 in elk geval was. Dit is teruggedra. Afgehandig. Was die red uit? Zetro Jansen Alexander. Spasie is alweer toegemaak, jylleste. Obstructie, accidental.
1: Accidental.
0: Die leiperde wat dan hier accidental. Dat is accidental. Ongeluks. Maar natuurlijk accidental obstructie. Obstruction. Waar die leiperde in mekaar in gehard lopen. Skrammers gaan gevormd worden. André Rian Hone. André Rian Hone. Gooi dan die bal in. Die bal is binnen die bek van die skrammer. Hone wat die bal hier bij die achtste man zijn voeten kom uit al Roscoe Seister neem dan die stelling aan op die loskakelpositie. Hone weer stemmen. Bol wordt dan Klinkuiker gespeeld, Uris Hol uitgetrapt. So bijna bijna sal om Oba sê bij my koolkop. So bijna bijna. Als ze jou andere

0: eerste 5 minute of 15 minute van hierdie wedstrijd, 17 minute.
1: Dis die Arne wat nog nie die klik aan maak op het nie.
0: Iets wat baie stadig gespeeld hier hulle. My bol word dan hier oor die 15 meter gegooi, lijn staan was gevolg oor die 15. Burger wat die bol kreeg van die leiper, die bol word hier achterom gespeeld. Word dan weer druk opgesit op die loskakel. Die leidperde besluit ons gaan hardloop uit ons eie doelgebied uit. Een tackle, een tijkslag is daar gemaakt. Die leidperde word dan nog met mening wil hardloop. Hulle wil van doelen tot doelen hardloop. O'Connor wat die bol uithaal vir Burger. Burger gee dan die achterlaatse hoofdpaviljoen kan. O'Connor draai dan die op wat sit sy balo. Tsitsitsit die balo, nummer 17 van die leipede wat natuurlijk in contact vat. Maak so daas, hiep hop ha. Ulrich Hol wat natuurlijk hier onder in die bal is. Bol was weggeskopt hier die leipede. Ulrich Hol skop hier die bol direct in die lucht op. René Lucas is achter die bol. En hy daag die bol, het ons in die lucht speel neer. Skeidsrechter sê nou vir Ulrich. Julle sal moet doen. Los, die bol wat dan hier in die hoofdpaviljoen kan gespeeld word, die 6 van hartloop met meerder. Zekster van Tijn wordt groot toegebring, en dat is Burger, wordt groot toegebring, die Roscoe Seister, goeie duikslag, op alles te was de punten. Prachtige rotsvaste verdediging, die Roscoe Seister, jouw doorgang.
1: Voor die zoveelste keer in hierdie wedstrijd is daar een goeie verdediging door die span van die Arnes en Roscoe Seister.
0: Hij was nog goed verdedigd.
1: Ons zullen ook laatst weer kunnen hoe Roscoe Seister 2-3 gekeerd.
0: Hier is een aandacht aan genoeg gegeven wordt aan aan Ulrich Hol. Ja, hier op die lichtgolwe van Eden FM. Sebastian Kool is wat ook daar sê. Mannen, ek voel soos jylle commentaar, ek sit op Autonique Park. Ja, broeder. Skakel gerust aan vrijdag aan tussen 7 en 8 op Radio Eden FM bij jouw Ultimate Sports Show, waar ik mezelf Nabil Damos in
1: Jules in Melendo
0: voor jullie rechtstreeks een levendige sportuitzending breng over gebeurtenis van sport gedurende die week en die naweken. Maar teruggekomen naar die Arende, zij weer zwaar mooi wat natuurlijk ook zijn verschijning maakt ohne wat af is. Zij weer zwart mooi voor de Arende skrimskakel, neem dan aan. Voordeel wordt gespeeld, skeidsrechter zelf van die Leipert. Jullie loop om die skrim, jullie kan niet die druk hanteer nie, en dat is daarvoor, ik moet jullie straf, jullie straf.
1: Dat is die, hoeveel die strafkoppen daar afgestaan worden, die is van die Leiperde, die hele voorrijen. En dat is nummer 10, die van Wankik op even letten kan brengen, dat is ongelukkig niet uit nie.
0: Die nummer 11 van die leipende van die bal, die krijgt Brandon Kiwi. Brandon Kiwi. 5 draad die bal, sterk op. Skalk van Skalkwijk, 5 draad die bal weer op hier. Ticino Machale. Zekser Fontein, die skrimskakel van die leipeerde. Zekser Fontein, geen dan verwonen. Het ons voor en toe aangeneer. Skeidsrechter sê, is hoogste vrede, hy was in lijn geweest met die pas. Zekser Fontein, skrimskakel van die leipers. Speel dan die hoofdpaviljoen kant. Roscoe Seister, wat iemand zo baie hard lak daar. Die nummer 11 van die leipeerde.
1: Vannige opschiet achterlijnbeweging van die Arne. Daar maakt Frits Linga zijn verschijning beveld.
0: En Tian Drotsky. Wie vang hulle nou?
1: Dis nou die nomme, dis Oerig Wol, wat afgehaal word, hy gaan natuurlijk, dis die nommer, die van het twee, we gaan al die licht doorskuif, die van het twee skuif, die licht daartoe.
0: Ja, Kyle Suister, wat vir gaan hy Lucas ook hier vervang, op Vliel. Wel gedaan, ou boet. So effens een miswolk wat hier intrek in George. Outaniqua Park, licht is reeds aangeskakel. Skrim is gevorm, sy weer Swartboy wat die bal in hand het. Arende wat voor en toe beer, hulle speel, sy weer Swartboy. Haal die bal uit, maar voordeel was gespeel. Ons sal een kaart moet beginnen sien by hierdie type van onwettige skrimwerk van die luiperde. As hulle nie opbreek, loop hulle om. As hulle nie omloop, kan hulle nie die druk hanteer. As hulle nie druk hanteer, kan hulle nie die heat vat nie. As hulle nie die heat kan vat nie, word hulle soos Sopraai Trolley heeltemaal agtertoe gestoot.
1: Dis die nummer 4, Ivan Kutsie, wat nou speel daar op nummer op flank.
0: Die Androski, wat hier die lijn staan gaat waarneem. Die Koza wat voor hom die kool gee. Vijf man lijn staan. Gaan gevoer hom hoog. Gooi dan die bal hier. Zij weer. Niel Beke, stem het wat met een sterk kracht loop hier deur gaan. Zij weer Swartboy. Gee dan die bal hier binnenkant vir Ewan Kutsier. Ewan Kutsier, bal is beskikbaar gestel vir zij Swartboy. Zij weer Swartboy met die bal vannacht uithaal. So hier op daar, Fretzelinga. Fretzelinga gee vir hom Tsane. Bal word dan gekry door die luiperde, door so'n doellose skop hier in die doelgebied van die luiperde. Een rak is gevorm. Dit is die luiperde wat natuurlijk hier die bal opdra, sterk dra. Bal kom dan so in die oostelike paviljoen kan uit die burger so hop spring daar vir sy vleel maar Tsotsotsania wat die bal beskikbaar stel vir Serg Fontein weer daar achter die oen soos hulle sal sê het ons hoogvat neer Tsotsotsania wat die bal daar op die vleel kan die bal wat oostelike paviljoen kan gespeel bal kom dan nou weer hier na die hoofpaviljoen kan een speler van die Luipers wat le. Medische aandacht word reeds gegee. Burger. Tsotsotsania. Zek. Serfontein. Statische spel door die Luiperde. Maar die bal word dan nog gerubbied door Burger. Die van de twee dat die bal kry. Harde vlijkie. Julle sal moet wegrol. Julle sal moet wegrol. Alles ons het nog geen geel kaart in die wedstrijd gesien.
1: Nog geen geel kaart daar nie.
0: Dit is nou die hoeveelste strafskop wat die luiperde afstaan.
1: Die skare wat Iwa stil word, bedoel ook al park, hulle is ook punte. Die stedeling 45 punte vir die span van die Arende, 10 oor die 5 van die Leopards, daar is 16 minuut oor in die wedstrijd. In die wedstrijd, 16 minuut oor.
0: Caleb Hubbard, goeie vertoning as een skeidsrechter hier op Outaniqua Park, George vandag. Fretzelinge wat natuurlijk gaan kyk van hier die strafskop af om meters te win. Om die kantlijn dan op te soek. Kry die kantlijn. Een lijn staan gaan gevormd word, so in die 22 meter doelgebied van die Luiperds. Een speler wat dan so hink en punkie afkom van die Luiperds. Niemand anders as Tatenda Tjajayi. Maar mol is opgesit hier die lijn staan, die arende wat voeren te beweeg, die mol wordt statisch, die skeidsrechter roep dan die achterlijnspelers, jylle kan komen die mol is reeds oor die 15 meter, die skeidsrechter sê vir die Arne, jylle sal het moet gebruik, want die mol is statisch, mol wat dan uitgebring word hier van Niel Bekes draai die mol sterk op, maar hy word dan teruggeboender hy word teruggeduik harde strafskop, wat het ons hier? Het ons een stamp in die gezicht, jylleste.
1: Ik kan nie sien nie.
0: Skeidsrechter, wat een harde vleikie hier so gee. Ek het daar gesien een speler wat daar gaan.
1: Hy maak daar
0: een Lionel Messi trick. Sy Lionel Messi. Ai, luisteraars, jylle kan geris inskakel later ook op jou kanaal van kampioene waar Suid-Afrika die machtige springbokke, die wereldkampioene te stand kom tegen die rooi drake van Wallis. En dan ook ons junior springbokke in die finaal tegen Frankrijk. Alles gebeur op jou wereld van kampioene. Scheidsrechter wat aan die tijd afgeblaas het, sê vir die arende, jylle is op een general warning, team warning. Any penalty offense now, I will go to my pocket. Tijd is aan. Meneer Burger wat aan die afstand kry op hierdie skop. Lijnstaan wat gaan gevorm word.
1: Dat is die arende wat iets wat in een gemakzone inbeweeg. Hulle verdedig die telling. Toe die helfte wat begin het, ons 1-1-3 gedruk wat die span van die Leopards. 14de oor.
0: Jason Zetro Alexander kry sy springers, word hier aangeslaan, ook vorentoe aangegee. Die dinge wil man het nie uitwerk vir die Leiperde vandag in George nie. As ek in die geskiedenisboeke moet gaan kyk van SWD rugby en die Leiperds as hulle hier op George speel, dan is maar 1 keer uit 50 wat die Leiperde hier oorwinning al gekraai het. En as ek verkeerd is, laat weet my daar by Eden FM op ons WhatsApp lijn.
1: Die Leopard wat gewin het hier in 1998 nog, meneer Damons.
0: Prachtig, meneer Melando. Leipers wat dan hier plaas vervang ons op hulle banke gaat sit, vars bene. Zij weer zwart boei. Skrim gaan gevorm word in die doelgebied van die arende. Skrims wat natuurlijk baie tijd van een wedstrijd vat. Maar ons moet dit. Die skeidsrechter raak nou ongeduldig en hy gee vryskop. Hy sê die skrim moet in 30 sekondes gehanteer word. Die wande toit wat die grond toe gebring word. Vandag het kik daardier sy weer swaard moet die wande toit grond toe gebring. Hier die 18 van die arende. Wat die bol sterk kon dra, sy weer van Niel Bekers. Niel Bekers wat so van Zegzeg Fontein uit die pad uit hart loop. Zuivier, Swartboy, wat klink ek ons wel nie? Hy speel oostelike paviljoen, kan door rakkers gevorm, hy geef vir Fritselinga, en hy sien die gat, Fritselinga vat die gat aan, hy vat die gat aan, hy was groot toegebring, dat is in die 5 meter van die Leiperse bal, wat vijt al gespeel, Raskou, sy sir, wat aanslaan, nie, skeidsrechter sy nie, dis achter toe. Die 17, slap he,
1: ik wat de vlaag dat die scheidsrechter daar was definitief af aanslaan door Roscoe Seister.
0: Prachtig, jylleste.
1: Dat is de vlater.
0: Die eiers moet om jou, man.
1: Dat is die SBD wat wegkom daar. Fritsie Linke wat daar gaat, die breek maar gelukkig. Die onderom die spoed waarom nie jou daar nie.
0: Fritsie Linke wat aan kant mee toeskop.
1: Kan hier die eerste drie west vir SBD Arne in die tweede helft.
0: Met 11 minuten se speeltijd wat oorblij. Jan Roski wat die bol gaat ingooi. Slop en wat voor Nicole gee. Mol is gevorm op Ewan Koetsier gegooi. Die mol wat statisch raak maar dan nou voor hem te beweeg. Dat is in die 5 meter doelgebied van die Leipers. As die mol wat aan voor hem toe kom in die mol. Voordeel word gespeeld. Die skeidsrechter sê, jy het die mol afgetrek in een harde vleikie. Moet geblaas word en is een dubbel blauw, so dat beteken dat die gaan een kaart kom.
1: Daar kom die kaart, dis lyk na die flank.
0: Dis al die hoeveelste mol wat hier die Leipers aftrek. Fritzelinger wat natuurlijk hier kan met de schop slopen, wat weer van die Androsky gaat ze. Meneer, alles nog één minder. Kom ons kijk wat ons kan maken. Gaan ons gooien op Ivan Kutsien, hier als op Karel. Op met Grey. Met Grey heeft de bal opgevormd. Die bal wordt dan niet van die Androsky achtergelaten. Hij gaat die bal, dat zijn weer zwart mooi. Wat dan ook, staat op. Dat is een bal wat voor me toe gaan. Weer voordeel en een druk van de bal af. Wel gedaan die SWD Arende.
1: Dit is die eerste drie weer gedrukt wordt. En die derde minuut. En die tweede helft waar die eerste drie gedrukt wordt. Van die SWD Arende. Ibatte. Insinking in die spel van die SWD Arende in die tweede helft. Daar is 10 minuten 9 seconden oor in die wedstrijd. Hulle 3 gedruk word, dus 50 punte vir die SWD van die SWD Arende met sy linker van kyk wat jy op kan bijvoeg.
0: Ek sê vir alles dat die skeidsrechter kan vir die Leipers, maar hoe verduidelik van die mol. Het lyk my, hulle verstaan nie, want vir hoeveel keer het hulle al hierdie mol afgetrek?
1: Dat is hier ervaren, Vrystater, Fritzelinger, wat dan kijk wie 2 punten kan bijvoegen. Hij kijkt die pal, dat is in die oostelijk van die paviljoen, van die veld. Hij kijkt die pal naar links. Hij komt voor hem, doet die bom in de rechter, voet wagen het wees, later hekskop, gaan wagen het wees. Dat is 2 punten, dat is 52 punten voor die Spanjaard met die Arnhem. 5 van die Leopards.
0: 52, 10 oor die 5 van die Leopards. 9 minuten is een speeltijd wat oorblij. Hier in jouw semifinaal, eerste divisie Carling Cup. Premier Carling Cup reeks van 2026. Burger, ons sien die hele rooi spanners voor die bal by die afskop. Skeidsrechter sê, jy laat het aangaan, dis die Leipers wat hulle eie bal wen. Zek Burger, wat een surfontein, wat een hard grond toe gebring is. Sy 9 maat, as off-seal sê die skeidsrechter, jylle moet op jylle platte van jylle voete staan, as jylle gaan contest vir die bal. Sy weer zwart mooi word hier gestraf. Burger wat wil kijk wat hy gaan doen. Die loskakel van die Leopards.
1: Dis Swartboy met daar by die skeider wil seker maak wat hy daar fouteer. Dis Swartboy die plaaster van een skrimskakel.
0: Natuurlijk van sy voete afgegaan. Die reel sê jy moet boop jou platte van jou voete bly. You must support your own body weight. En hy kan dit doen hy al. Maar hier achtergegooi in niemands land vanaf die lijn staan. Ivan Kutsien wat die bal hier vastkrijg. Maar dis die Leopards wat natuurlijke counter raak en sit neer. Harde vlijkie. Consequentheid is baie belangrijk vir een skeidsrechter. Straf dan die Leiperde. Hier, jylle moet ook op jylle platte van jylle voete staan terwijl jylle counter raak. Fritzelinger wat dan natuurlijk die Arende hier uit hulle eie doelgebied uitbring.
1: Ook een tijdtelling daar in Ooskaap, half tijdtelling daar is in die OP en die Valke, 19 punte vir die span van die OP en 12 vir die span van die Valke.
0: Kan ons iets soos laatst week weer sien? Trotsky gooi dan die bal hier op met Grey geef van Niel Beekers. Niel Beekers center baie sterk in gehaardloop. Harde vlijkie dier meneer Caleb Habbat. Hy sê jylle die SWD Arende hou die bal op die grond. Dis holding. Ek dink dis neesie voorbij vir die Leiperde.
1: Op die stadium is oorkie voorbij, bene voorbij, lichaam voorbij, vir die span van die Leopards. Nie eers Jack Norris, ek het vroeger genoem, nie eers Jack Norris gaan hulle kan help in hierdie wedstrijd om te wen nie.
0: Maar Burger wat afstand kry op hierdie skop, skop dan die bal so tot daar tussen die 22 en die 5 meter. Lijnstaan is gevorm, die bal word achter toe gegooi, binnen die lijn staan, achter hem toch een klap, zijn scheidsrechter. Rak is dan gevormd, zeg Fontein, dat die bal hier moet uithalen. Tsulukukulu wat die bal opdraagt. Tsulukukulu nog steeds sterk op zijn benen. Tsulukukulu los die bal. Dan is het zijn spanmaat nummer 20. Boutoulesi, wat die bal hier opdraagt. Laat onze achteruitskop, dat is een optie. Dat is een optie, zo ons gaat schieten. 5 minuten is een speeltijd wat oorblijft in die tweede helft. Dat raakt even scoutie op George, zoals die mis intrek, Alistair.
1: Ja, die luisteraar hebben daar ook daar, die toeschouwer achter die palen, met de serpies aan.
0: Ja, luisteraars, daar buiten op die pad, skakel aan jullie hoofdlichten. Hou je oor gefokus in die mis wat oor George uit in die kwapark trek.
1: En hou je oor gefrits op die radio Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Weer een skakel in vrede aan het tussen 7 en 8. Op jou stem in die paradijs, jou radio Eden FM. Waar jij mijzelf, Nabil Damons en Alistair Melander krijg. Voordeel is gespeel. Voordeel is gespeel. Rond te gebrand, Kyle Seister wat goede meters maakt. Fred Selinga wat die van Niel Beekers geeft. Met Zane. Geef van Roscoe Seister. En hij draagt kom. Roscoe Seister.
1: Roscoe Seister, hij was stil in die wedstrijd. Daar kom hij. Hij was bijna stil in die wedstrijd. Maar hij zet zijn stempel af in die laatste 4 minuten van die wedstrijd. Prachtig drie gedrukt wordt daar, de luister. Roscoe Seister luister.
0: Ik wil een oefening achterlopen bij die 100 meter.
1: Zij ouderom wat die wat die hem tel. Dat is die Macarena in de achtergrond, de luister. Ja, daar luister, luisteraars. Die Macarena. Op die stadium maakt die SWDR in die eina voor die Leopards. Hulle maak hulle eina. Maker eina. Dat is Fred Selinga. Hij kijkt die palen, hij naar links, as hem in, trap achter toe komt voor hem, trap naar rechter voor, dat is 2 punten, dat is 59 punten voor die span van die SBDR, net in die 5 van die Leipaerts.
0: Yes, die voorbij.
1: Die 3 wat verdoe wordt van Roscoe Seister, Roscoe Seister. Whatever you want to call him, you call him the Seister, Roscoe.
0: He will decide this game.
1: Roscoe Muskel.
0: 59 tegen 5. Welker wat dan, ik denk zijn laatste afskop gaat waarnemen. Achter toe geklapt die Leipaerde wat via de bal wen. Vanaf die afskop, Zach Serfontein. Bol wordt dan weer achter hem gespeeld van Jacobus Adrian Burger. 15-0 die ook wat de enigste 3 gedrukt van die Leipaerde. Zek, Ntsokonyako, Burger. Ach wat die bol krijgt. Ach Msloko. Ntsakanako weer. Zek, Burger, Nuwag. Wordt achter hem gespeeld. Roscoe Seister gaan voor die bal intercept. Wat zien ons hier? Scheidsrechter zijn aanslaan voordeel voor die SWD Arende. Roscoe Seister wil aan scrumskakelpositie aannemen. Bal wordt uitgehaald van Sloppe. Is 17 om Sloppe van SWD Arende. Zij weer zwart boy via zijn positie. Fred Selinga geeft daar voor Kyle Seister. Kyle Seister wil aan zijn span, maar daar voer waar achter mij wordt plat getrekt in zijn eerste 5 meter. En hij gaat gestraft worden, want Kyle Seister houdt die bal op die grond vast. Terwijl Adrie Kermes om grond te gebrengen, maar vannacht een tik, vannacht een spiel. Hier door die Leipaerde. Leipaerde is in die 5 meter doelgebied, 5 meter lijn vanaf het doelgebied van die Arende. Roscoe Seister wat opdaag. Hier is Pasie en voordeel.
1: Dat is een prachtige man, die dwarskop. Lebok.
0: En het doel hoor je. wat hierdie drie gaan druk.
1: Het klink soos die hollei, hy is woerder, burger, woerder, dropskop.
0: Dropskop.
1: Is 10 punte vir die span van die Leopards, hy 59 punte vir die Arende.
0: As ek die Arende, dan loop ek nou maar, hy tel hy sekondes af. 49, 7, 6, 45 sekondes wat oorblij. Ek sê vir jou, dis wat die Arende doen. Hulle loop dan hierdie 38 sekondes op die telbord.
1: Dis goeie dat die drie span van die SVD Arende, dis die... Dit is die finale wat gaan afkom op die Luka Park volgende week. Ons wacht om te sien vir wie gaan wees. Gaan weer OP wees, gaan die Valke wees.
0: Fritz Linga skop dan die bal tot diep in die 22 meter. Hard gelak daar dier Ivan Kutsier. Het ons een solde taats, ja. Hier gaan een kaart ook kom, Jalliste. Jy moet jou arms gebruik, Boeta. Daar is nie, nee, dat is ongeoorloofde spel. En as hy nou betrokken raak by hy spel, is het een rooie kaart. Doei. Daar is die tyd verstreke. Maar die Leipers had die bal nog steeds hier opdra. Grondgebring Drotsky wat die dijkslag uitvoer. Zekser Fontein. Zeg Fontein wat zo in zijn binnenkant toe gee, skuisrechter sê, is een aanslaan! En dat is dan die einde van die wedstrijd. Is weer die Arende binnen die finale. Wat gaan volgende week in zaterdag plaatsvind? Hier op Oud-Niekoop Park, met jou telling, is weer die Arende. Die Leipzig 10. Is weer die Arende in die final wel gedaan. Wat een zegen is dat nie van hierdie tot so is weer die Arende nie.
1: Iets wat net teleurstellende vertoning in die tweede helft van die span van die Arende. Hulle kon net 3-3 druk in die tweede helft. Iets wat om naar te werk na volgende week toe om die finale aan te bied hier op die Nuka Park in George. Wie gaan het weet? Gaan het wees die OP? Gaan het wees die Valke? Ons gaan met wacht en sien wat die uitslag is in Kebega PE. Tussen die OP, olifante en die valke.
0: Ja, alles te wel gedaan aan onze scheidsrechters. Het niet teleurgesteld vandaag nie. Was goed gebemeesterd, het gestraf, alle moedstraf. Het is spel goed gehanteerd. Ek moet een pluimpje geven voor meneer Caleb Hammett. Baie goeie skitterende skeidsrechter vertoning vandag hier op Oud-Niekoop Park George.
1: Ja, dis prachtige rugby wat gespeel was. So terecht genoem het. Iets wat het is een teleurstellende tweede helft van die SB Arende. Kon net 3-3 vermag. Na hulle 6-3, 7-3 wat hulle gedruk het. 10-3 natuurlijk gedruk in die wedstrijd. Maar volgende week sal het finaal wees op Oud-Niekoop Park. Om weg om te sien. Gaan het wees ten die span van die OP olifante op die valke. Hou natuurlijk Eden FM sy sociale media platform top en sal ontwikkelen sê wie gaan wees die finalis hier op die Nuka Park volgende week. Luisteraars, vanaf die Nuka Park die Evie Arne wat die Leipers verslaan hier op die Nuka Park met die punten te staan van 59 punten vir die span van die SVD Arende en net 10 vir die span van die Leipert. Van myself, tot volgende week, Els Blando.
0: En Nabil Damos.
1: Volgende week, 3 uur, sele tyd, sele plek. Tot ziens.
0: Tot ziens.

droite. Laat staan toch net je stuiterie. Je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid. Je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid.

0: și Vanda Răzmire. Dank u voor alle prachtige bezoek in het algemeen.
1: Is daar enig iets wat Wompoem wil sê oor die gedeelte wat ons op pas gelees het?
2: Ja, ek het vergeet om te praat oor die Messelaars. Die Messelaars was ook van die families wat daar gewoon het.

Laat staan toch net jouw stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterij.